Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio, het enige progcore en indie station van Montreal.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Hoi hoi en welkom bij Folky Wave. Muziek met een, met de randen van folk en rock tezamen. En er doen af en toe wat poppen tussendoor en andere dingetjes. Zoals deze uit 1967 in sprankelend stereo. Het tv-thema van Skippy the Bush Kangaroo. Gestart in 1967 met muziek van Eric Jupp. Een behoorlijk succesvolle Australische serie die in heel veel landen een succes was. Het was ook een leuke serie, kan ik me nog herinneren. Niet iedereen kan het zich herinneren, denk ik, want als je in 1967 geboren bent, dan denk ik niet dat je iets van Skippy hebt meegekregen toen, in ieder geval. Muziek van Asia in augustus 2026. Dit is The Echo of You.

ben niet om te reden over Asia in 2026. Mooie muziekjes die ze gefabriekt hebben. Helemaal lekker Asia gewoon. Muziek van Nightwish in 2020. Een speciale versie met Floor Jansen van een nummer wat stamt uit 1999. Want in 2026, in augustus... Dank u. Hadden wij inderdaad een slapende zon.

Wonderschone plaat van Nightwish met Floor Jansen in dit geval en een klein beetje Tarja Turunen ook nog. Ze zat er echt tussen de vocalen erbij. Muziek van Europe uit 1983, Vleugellam in 2026, dat zou kunnen, maar The King Will Return.

King Will Return. Worden Europe in 1983. Twee platen van Jos de Rooij, want we starten met de Kings and Queens serie. En dit is nummer 10 alweer. En we gaan luisteren naar een Altamar, een cd van Jos de Rooij in 2013. Twee nummers gaan we daarvan draaien. Yuru Guana en Toda la Noche.

0: geweest had daar op een gegeven moment dat een goede tijd gehad of zo. Ik weet niet. Ja, hij heeft in ieder geval een inspiratie erop gedaan in deze Spaanstalige CD en Altamar. Muziek nu van Mark Knopfler, samen met Willie DeVille. Een gouden combinatie in 1988 met Storybook Love.
1: Okay, the time rumbled from the top of a rolling picture.

Mark Knopfler en Willy DeVille samen in 1988 The Storybook Love. Uit 2020 op deze plaat van Jason Mraz en Look for the Good. Look.

Geen uitgebreide tekst, wel een grote boodschap. Look for the good, Jason Mraz in 2020. Het is, we kijken naar een folkplaatje daar, die ik niet kon vinden destijds. Was best een lastige, ik heb toen wat anders gedraaid. Maar deze was degene die gevraagd werd. Na Kasaidig, oftewel de Cassidy's in normaal Engels. En The Rising of the Moon, Irish Folk.

The Cassidys en The Rising of the Moon. Uit 2009 kwam die plaat. Het is tijd geworden, een grote tijd eigenlijk al, voor de goede keus van Caroline. En de eerste is Jeff Lynne's ELO. En we draaien niet de versie van ooit, maar we draaien de versie van 2017. Live at Wembley, here's Telephone Line.

Alan Parsons live in Tivoli Utrecht. En we horen Sirius en Eye in the Sky. Graag gedaan. Push the Feeling On. Dat is de volgende plaat die we gaan draaien van de Nightcrawlers.

De Nightcrawler uit 1995 en Push the Feeling On. Muziek van Playing for Change. En een groep die, ja, zoals het al eigenlijk een klein beetje in de titel van de groep zijn naam zit. Ze spelen om een verandering teweeg te brengen in de wereld. En dat doen ze door met elkaar vanuit de hele wereld met elkaar te spelen. En overal op te treden in heel de wereld. Peace Train, nummer van Cat Stevens uit 2026. Playing for Change.

0: Peace Train.
1: Peace Train.
2: En op het einde deed Yusuf Stevens zelf ook nog even mee. Tot aan de uurwissel is dit Love Boat.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Hallo, welkom bij Folky Weveringen, lekker van start met de Beach Boys. Uit 1967 in sprankelend mooi Radio Bolton Stereo. Hoorde het nummer Darling? Een van hun vele, vele hits. Elke uur van Folky Wave begint met het intro van Untold Stories van Elvia. Dan is het Arjan Anthony Lucassen die op een gegeven moment de presentatie doet en aankondigt dat er een speciaal soort luistergebied zijn binnengetreden. Waarin bijzondere muziekjes zijn te horen, zoals deze rol van Elvia, die we overigens nu ook al horen met haar intro van Untold Stories. Dit is Elvia samen met Filian in 2025 en The Woodland Daughter.

Elvia en Filion samen in de Woodland Daughter. Het is op zich wel een grappig gekozen eigenlijk dit. Want Elvia woont in een heel groot bos. En daar is zij min of meer daar de opzichter van, om het zo maar te zeggen. En ze leeft daar ook gewoon in het bos. In een heel vrij hutje, in een Elvia House. En dat gaat wel heel goed daar. En we gaan nog veel meer muziek van haar horen. Want het is net of een engel over je trommelvliezen heen glijdt. Het is zo fantastisch mooi. Muziek van Mark Fontaine, tezamen met Elvia. Ik ga er twee doen, want het eerste nummer, Promise Me, duurt maar 40 seconden. Dus lekker kort. Maar luister naar Promise Me en Mark Fontaine en Elvia.

onvoorstelbaar, zo mooi dit. Mark Fontaine en Elvia, samen in Rise. En daarvoor hoorden we een hele korte Promise Me. We gaan kijken wat het beleven is in de vallei van de koninginnen. Hier is The Valley of the Queens van Arion.

Drie ongelooflijk goede zangeressen bij elkaar. Marcella Bovio, Anneke van Giersbergen. En dan ben ik weer die derde dame ben ik. Hedda Findlay. The Valley of the Queens, hoorden wij. Van Arion in 2025, Tilburg in Nederland. Muziek van Jos de Roy en de troubadour uit Amsterdam-Noord. Van zijn cd Amsterdam-Noord is dit Het Blauwe Zand.

er is altijd wat aan de hand. Op het oude blauwe zand. Die slechte naam en al dat gezwam ontstond doordat hen voor zijn rechten opkwam. Nokken moest men.

Muziek van Jos de Rooij uit Amsterdam-Noord, van de Zee Amsterdam-Noord uit 2015, het Blauwe Zand. Een jaar later zou hij overigens overlijden. Jos de Rooij, we gaan er nog eentje doen. Te veel martelaren is de cd uit 2012. En dit is de ballade van een timmerman.

Jos de Roy van de cd De Teveel Martelaren uit 2012. De ballade van een timmerman. Eigenlijk het hele verhaal. Ik zou hem zo met paas kunnen draaien. Muziek van Willy de Veel, afkomstig van de cd Backstreet.

Bijzondere plaat van Willie DeVille, All in the Name of Love uit 1992. Tijd voor de goede keus van Caroline. Lijkt wel als altijd die seizoenen omdraait. In de winter komt ze met zomerplaten en in de zomer komt ze met, nou ja, behoorlijke winterplaten. Hier Mike Oldfield en in Dulce Jubilo.

Vrije plaat van Mike Oldfield in Dulce Jubilo uit 1976 of 76 in ieder geval in de top 40 in Nederland. Muziek van Nancy Sinatra, de dochter van Frank. We luisteren naar een nummer van haar uit 1966. Het overbekende These Boots Are Made For Walking. MUZIEK

Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking uit 1966. We gaan een plaat draaien van de Kelten Zonder Grenzen. En dit is een groep die aan folkmuziek doet en balfolk. Je kunt er behoorlijk op dansen, zoals we dat vroeger deden, honderden jaren geleden. We gaan luisteren naar een nummer getiteld van de cd, Ik Zie Een Konijntje. En de ding is getiteld, Hel Ja en Hopsa Hem Erin.

De Kelten zonder grenzen. Helje en Hopsa hem erin. Van de cd Ik zie een konijntje uit 2010. Een behoorlijke lange plaat. Het duurt bijna ruim 7 minuten. Bijna 7,5 minuut. Van Europe. Die staat 2007. Volgens mij komt het ergens uit de jaren 80 of 90. Maar in ieder geval, we gaan luisteren naar On Broken Wings. Vleugel Lam, dat het heet.

de gitaren bij Europe in live versie. Deze Unbroken Wings. Muziek die van Sus Jordan. Uit 2017 is dit Stranger Than Paradise.

Stranger Than Paradise uit 2017. Sas Jordan bracht een mooie plaat. Sabine en Stijn, ze brachten samen een nummer uit getiteld Wanderlust in 2024. With You By My Side.